0: Dat is een vraag.
1: Seven nine five.
0: Oh my gosh, yeah, it sounds like we're going to be stuck in work.